nooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt met haar reizen in mijn hoofd.

En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.